0: Jeff Van Vliet van Vraag. Voor 60 meter is het zo'n toestand van Jeff Van Vliet voor de schets om te landen.
1: Van
0: Vliet, we moeten nu dat we zonder naam.

Net net bij taalval gaat. Net net bij taalval gaat om iets te vertellen.

0: Frankrijk naar Frankrijk.
1: Vanwege
0: aan de bij Rotterdam naar het Goor, avec le bus naar Frankrijk.
1: Kijk, wat gaat verder, kijk, naar Frankrijk.

0: Dus ik ga het wel op een lekker snel in de zet en duurzaak en afsluiting.
1: Zet afgaat, duurzaak, ja.
0: Nou, doe dat even, hè? Ik ben gewoon uit, hè,
1: nou, doe samen, ik ga met dit, dit plan.
0: Dat is mijn tank, dus ja.
1: Dat is mijn tank, dus ja.